Najua mama Henriette Nyaba. Ah, njo nyimbo yake ile deja. Imufurahishe popote kwa hiyo wanafuata. Najua Ali Damuke. Christian Muke. Mungu anafuata bao, eh? Musikilize bien. Twende na pale.